0: RTV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamerfractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, ACDC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: TV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het bleek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoff nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste play-off wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Zo'n lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden en dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. 5 mensen in de stad kwamen om het leven, een 6e dode viel in een voorstad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Het weer. Op de meeste plekken is het droog en zo'n 14 graden. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer, bij een graad of 20.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
6: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. Binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
5: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
7: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt en moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
5: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag weer onder vuur vannacht. Daarbij zijn doden gevallen. 6 mensen kwamen om het leven, 20 anderen raakten gewond. Er zijn onder meer woongebouwen geraakt. De hulpdiensten in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen hebben vannacht slechts beperkt kunnen blussen. Het is stormachtig weer in de Ardennen. Veel plekken waar het vuur nog is zijn moeilijk te bereiken. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. Bijna 3 keer zo vaak als 5 jaar geleden. Met een starterslening kunnen beginners op de woningmarkt makkelijker een eerste huis kopen. Het weer, droog en af en toe zon, laten vandaag kans op regen, soms met onweer. Het wordt een graad of 21.

0: plus en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
3: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
2: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
4: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen. Maar hopelijk snel weer verder.
2: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. En het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op Kiev vannacht is opgelopen naar 12. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Jongeren voelen zich minder veilig op straat een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude. Blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Jongeren hebben zich altijd al onveilig gevoeld, maar sinds de moord op Lisa hebben ze het er onderling meer over. 3 dagen na de aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Het weer op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het oosten van het land rijdt het verkeer langzaam op de N35 richting Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
4: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
3: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
5: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
3: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTP+ en online.
1: RTP4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

0: daarom zoeken. Hier heb je alles, alles, alles. Johan Brinkman. Johan Brinkman.
1: Saluti di propati. Hangt-ie niet, daar staat-ie. Huppakee, daar gaat-ie.

En ik zeg bij deze een oprecht goedemorgen. Daar zijn we weer, dames en heren. Het is mijn laatste muziekprogramma van deze week. Het is vandaag donderdag. Donderdag 20 augustus 2026. Je luistert naar Brinkies Kickstart via alle kanalen van RTV4. En we gaan de komende 2 uur voor Gezelligheidsradio. De hits in de mix. Heel veel muziekgenres die aan je voorbij komen. En er is altijd ruimte voor een eventueel verzoekje, een plaatje voor je maatje of een wijsje voor je meisje of een liedje voor je buur, Grietje. Daarvoor staat een lijn open, eigenlijk meerdere lijnen. Mijn nummer luidt 06-422-300-39. 06-422-300-39. Brinkies Kickstart, eerst gedraaide plaat. Was er een van Jimmy Somerville, ooit opgenomen origineel door Harold Melvin en de Blue Notes. Dat is lang geleden. En later nog een keer door Thelma Houston. Don't You Leave Me This Way. Jimmy Somerville en Sarah Jane Morris. En zojuist de nieuwe Kanjerschijf van deze week. En dat is de nieuwe single van Alle 13 Janken. En die heet ze niet zo mouwen. Goed. Ik wens je heel veel luisterplezier. Geniet van je bakkie. En natuurlijk een hele fijne ochtend. Live radio tot 12 uur. RTV 4 op donderdagmorgen.

Het was een gelegenheidsduo, dames en heren. En een vette hit in Nederland, top 10 hits in de jaren 80. Andrew Gold ken je nog van Lonely Boy en Graham Coltman van 10cc. Ze maakten met z'n tweeën deze plaat onder de naam Wax. The Bridge to Your Heart. En ik had zojuist Eddie Money voor je. Baby, Hold On To Me. Het is allemaal tijd voor Nederlandstalig RTV 4 donderdagmorgen. Het programma Kickstart tot 12 uur.

Ja, dames en heren, voor de variatie wat filmmuziek voor je gedraaid. Het komt uit de gelijknamige film, namelijk het is gemaakt in Nederland. De hits in rood, wit en blauw. Het clubje heet Lois Lane. En dat gaat over onze hoofdstad natuurlijk, hè. Amsterdam, en daarvoor draaiden we de nieuwe single van Johnny Gold. Ik heb rock'n'roll voor je op de radio vandaag. En Henk die heeft net op tijd ingeschakeld, want die kan deze plaat lekker meekrijgen natuurlijk. Hij is onderweg. De tweede grote hit in Nederland voor de groep Boston uit Amerika. Hier is Don't Look Back.

Ja, dames en heren, gezelligheidsradio. Voordat je het weet, zing je ze allemaal weer mee. En ik moet zeggen, de jaren tellen door van dit baasje. Maar hij doet dan sport. Lichamelijke oefeningen. Hij ziet er dus ongelooflijk goed uit. Het was een onderwerp onlangs op de Nederlandse televisie. Waarin hij optrad met zijn nieuwe single. Blijf gewoon plaatjes maken. Bekend van radio, tv en telefoon. En zijn naam is Dries Roelvink. We draaien Maria Magdalena. De kant muziek uit Amerika. Een plaatje wat jaren geleden veel gedraaid is door de man van de Beton bij de VARA Radio. De Big L, Alfred Lagarde. Helaas veel te jong overleden. De man die ook onder andere verantwoordelijk was voor muziekproducties. Heeft ook de platen geproduceerd van de Nederlandse band Hollander. Good Enough to Rock and Roll. Dat was een commerciële single. Die eigenlijk niet meer te horen is op de Nederlandse radio. Je weet, ga ik hem binnenkort een keer draaien. De muziek van Tom Tulles. Boston and Don't Look Back was toen de tijd de opvolger van More Than a Feeling. En ze hadden later een bescheiden hit met Amanda. Je mag ook Amanda zeggen. Ik vind het allemaal prima.

En ik zeg nogmaals en oprecht goedemorgen, welkom. Je luistert naar het programma Kickstart. Live radio vanaf de muziekboulevard in Kloosterhaar tot 12 uur. En er is best wel gereageerd. Rita Velting onder andere heeft gereageerd. Marion is erbij. Jeanette Euverman, bedankt. Jessica, mijn dochter in Ruinerwold, luistert mee. Corina van der Leij, bedankt voor je reactie. Sint Svijnalda, collega uit Friesland, ook bedankt. Joop van den Berg en Marijo Kamp-Schreur. Ook zij heeft gereageerd vanmorgen op mijn berichtgeving, zoals die elke keer maar weer staat op Facebook. Goed, muziek van eigen bodem allemaal, met Robert Jan Stips, onder andere. Man die ooit zijn carrière begon met Super Sister. Hier is de Nits in de uitvoering van Neskio. Goedemorgen.

dames en heren, de hits zijn van jaren geleden. Dit was volgens mij jaren 80. Ja, ik heb er geen jaartallen bij staan. Je kunt het allemaal opzoeken eventueel via de digitale snelweg. Alle informatie is daarop te vinden. Op internet. En er zijn ook mensen die gebruiken Shazam tijdens het radioprogramma vanuit deze studio. Onze luisteraars. Om er heel snel achter te komen wat voor platen ik draai. Ik vind het niet erg. Maar de meeste platen worden gewoon aan- en afgekondigd. We draaien de muziek van Jack and Stevens en Bonnie Tyler. A Rockin' Good Way. Bonnie Tyler onlangs is ze heen gegaan. Is niet meer onder ons. Het was in de jaren 70 vooral een toonaangevende zangeres. Goed, het is inmiddels 12 minuten voor de klok van 11 uur. De tijd gaat ongelooflijk snel. En ik zeg het in de meeste uitzendingen vanuit deze studio, mocht het allemaal een beetje in de smaak vallen. Het zou kunnen. Dan zou ik het gewoon doorvertellen eventueel. Het kan eventueel nu al. Via een app naar je vrienden. Naar je collega's. Naar je familie. Naar je buren. Gezelligheidsradio. Iedere dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 uur. En ik had nog muziek van de Nits voor je. Met Robert-Jan Stips. Neskio draaiden we. En we gaan naar een van de vaste onderdelen van dit radioprogramma, dames en heren. We hebben trouwens een kanttekening gemaakt. Afgelopen week, afgelopen dagen. Ik mag wel wat minder praten. Ja. Het is erin geslopen. Het is waarschijnlijk aangeboren. Het zit in de genen. Goed vast onderdeel, de verdwaalde piratenplaat. Dit baasje reageerde vorige week woensdag op mijn programma Terug in de Tijd. En hij vroeg om zijn plaatje wat ik jaren geleden draaide in Nieuw-Leusen tijdens de marathonuitzending van het TV-team. Het is een plaatje wat overgezet is van een van een single naar een MP3. En het is nog gezellig ook. In het kader van die Duitse Shell-platten. Uli Bastian en Waikiki Moonlight.

is toch een soort van eendagster, dames en heren. Maar je maakt al plaatjes in de jaren 70. Onder andere een People Gotta Move. Dat was een hit toen de tijd. Gino Vannelli. En ik had zojuist de verdwaalde piratenplaat van vandaag. Een baasje uit Duitsland. Vorige week heeft hij zelf gereageerd op Terug in de Tijd. Vandaar dat ik het vandaag draaide als verdwaalde piratenplaat. Uli Bastian. Ik heb nog één plaatje verhaal richting het nieuws van 11 uur. En ik zie je heel graag terug aan de andere kant van 11 voor het tweede uur van dit programma. Nog even status quo. Ik zeg tot zometeen. What's your proposition?

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
6: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan daarmee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter. De 2 Nederlandse eigenaren wisten volgens justitie zelf ook niet goed wat ze verkochten. Ze begonnen met de verkoop van neppillen in België. Daar kregen ze al celstraffen tot 3 jaar. In de VS is een nieuw medicijn goedgekeurd voor narcolepsie. Een ziekte waarbij mensen overdag spontaan in slaap vallen. Ze hebben een tekort aan de stof orexine die je wakker houdt. Het nieuwe medicijn doet wat die zou moeten doen. Het middel komt in Europa waarschijnlijk over 2 jaar op de markt. Het nieuwe uitshirt van voetbalclub Fortuna Sittard blijkt bijzonder populair in Peru. Op de achterkant van het bordeauxrode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen. En het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

Dat gaat lekker met de timing, dames en heren. En ik ben niet volledig geautomatiseerd. Dat kan ook tegenwoordig. En er zijn jocks die een aantal, mag ik wel zeggen, medewerkers in de studio hebben zitten. Ik doe alles alleen. Het is een muziekprogramma, dus niet zo heel moeilijk doen. Gewoon lekker de platen draaien. En ik zeg nogmaals en een prettig goedemorgen. Je luistert naar RTV 4. Brinkies Kickstart tot 12 uur vandaag. Natuurlijk. Gezelligheidsradio. De meezingers van weleer, zeg maar even. Henk Stoeten, die luistert mee, die is er aanstaande zaterdag natuurlijk weer vanaf de klok van 9 uur. Er staat weer een kikker in mijn keel. Je hoort thuis in de visvijver in Rezenveen. Goed, we draaien een soort van piratenplaat speciaal voor Jan. Die luistert mee. Een soort van piratenplaat is wel veel gedraaid door de mannen van de Vrije Blije Radio. En ik draai normaal gesproken maar één piratenplaat in dit programma. En Jan die vroeg om iets van Gerard Schonebeck. Hij maakte ooit deel uit van Hydra, geloof ik, hè? Hendrik van Dijk. Ik neem dat mee naar de volgende week, zeg ik tegen Jan. Ik had Jan Smit voor je met een oudje, Als de Morgen is Gekomen. En daarvoor een gangmaker. Een gangmaker van de Simple Minds. Ik was even vergeten iets in te laden. Hoort er ook bij, hè? Je wordt ook door berichtjes af en toe een klein beetje afgeleid, maar dat maakt niet uit. Ik vind het alleen maar gezellig. Tweede uur, Brinkies Kickstart. Met muziek van The Simple Minds, Don't You Forget About Me. En dit zijn de 3 Degrees.

Het is absoluut een van de platen die ik wel kan dromen. Veel gedraaid door de jaren heen, discotheek in Nederland, vooral in Oost-Nederland. Een oudje van Precious Wilson en Eruption. I Can Stand the Rain. Goed, ik heb iets in het kader van het Nederlandstalige lied. Het is een feestversie, wat eerder is opgenomen door Yves Berensen. En de feestversie wordt nog steeds gedraaid, ook in Nederlandse zalen natuurlijk. Tijdens feesten en partijen. Mensen die jarig zijn of die 25 jaar getrouwd zijn. 40 jaar misschien of misschien nog langer. Erik Dokter die doet dat veelal met feesten en partijen. Ik ga hem helemaal integraal draaien. Hier is Dennis van Dam.

Ik heb het wel eens vaker gezegd, koning, keizer, admiraal. En Michael is gewoon keizer, denk ik. De meester is natuurlijk nog steeds, na al die jaren, vanaf de jaren 60, Bob Dylan. Grootste artiest met de meeste onderscheidingen wereldwijd.

pingeltje voor de variatie. Ik heb een stuk of wat van dit soort jingeltjes. Pingeltjes worden ze ook wel genoemd. Om een klein beetje de sfeer van de zeezenders, Veronica Noordzee en Mi Amigo, Radio Luxemburg eventueel. Ooit het station van Peter Enski, Kulewenski. Die sfeer even terughalen op de radio. In het programma Kickstart. Goed, we draaien de muziek van Michael Jackson en Mick Jagger. De Jacksons eigenlijk. De hele band deed mee. De mannen maakten altijd vrij lange platen. En ook Michael Jackson solo. In het kader van Lekker Lang en Lang Lekker. Jacksons, Mick Jagger en The State of Shock.

Het is inmiddels 2 minuten voor de klok van 11:30. Je luistert naar RTV4. Het station voor Noord-Oost-Overijssel, voor het Vechtdal. Speciaal voor de mensen die meeluisteren in Dalsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Slagharen, Bergentheim, Bruchtenveld, Rezerveen, gemeente Hardenberg. En omgeving natuurlijk, hè.

alle collega's en medewerkers van dit radiostation. En ik ben wel eens benieuwd hoe er gereageerd wordt en hoe er geluisterd wordt door collega's. Dat schijnt niet al te best te zijn. Het is wel eens een soort van opinieonderzoek geweest. Naar collega's die eventueel dan zouden luisteren naar muziekprogramma's van lokale omroepen. En dat was niet al te best. Maar goed. Dat even terzijde. Queen met Freddie Mercury in de rol van Hulp in de Huishouding.

Het is een prachtig mooi liedje, dames en heren. Het plaat met een verhaal. De dingen des levens. Circus Custus en Monica draaiden we, Nederlandstalig. En ik had Tina Turner met We Don't Need Another Hero. En daarvoor Queen, Freddie Mercury in de rol van Hulp in de Huishouding. Jaren geleden, grote hit. I Want to Break Free. Inmiddels 19 minuten voor de klok van 12 uur. Nog even muziek uit Volendam. Natuurlijk, de hits uit zee. Op deze donderdagmorgen, hier is BZN.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

Het staat bij mij sowieso in de top 10 van de favoriete Nederlandstalige platen. Geweldig. Tijdloos. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Het is inmiddels 7 minuten voor de klok van 12 uur, dames en heren. Het zit er weer bijna op. Het is vandaag donderdag. Het is 20 augustus 2026. En het is vandaag de verjaardag van Prins Gabriel. Dat is een Belgische prins, die is vandaag jarig. 23 jaar geworden. Stijn Fransen, een Nederlandse actrice. 36 jaar. Evelien de Bruin, vindt een mooie vrouw. Doet veel presentaties, onder andere op SBS6. 52 jaar geworden. Menno Lievers, dat is een Nederlandse atleet. Ook hij viert zijn verjaardag. 67 jaar. Pat Reumer, tv-producent. 69 jaar. John Hyatt viert zijn verjaardag vandaag. Dat is een Amerikaanse singer-songwriter. Hij is 74 geworden. Robert Plant van Led Zeppelin, ook jarig vandaag. 78 jaar. Ik kan wel zeggen van, heb jij nog iets te vieren? Geef het maar door, maar het programma is bijna vol. Ik bedank bij deze en ieder voor het luisteren vanmorgen. En ik wens je alvast een goed weekend en veel plezier met mijn collega's. RTV4, gewoon aan laten staan zometeen. Gaat non-stop gewoon verder na de klok van 12 uur, na het nieuws. Goed, laatste draaide platen. Tot volgende week dinsdag. Yeah.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan pillenside funcaps en mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en andere drugs zonder klanten te wijzen op de risico's. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het weer, we trekken buien over het land, soms met onweer of hagel. Sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering, ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een man opgepakt voor een verkrachting van meer dan 30 jaar geleden. Het cold case team deed verwantschapsonderzoek met een DNA-spoor en dat leidde naar de 53-jarige man uit Apeldoorn. Zijn DNA matcht met een spoor dat in 1993 op de plaats delict is gevonden. 70-plussers en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen binnenkort weer een coronaprik halen. De Gezondheidsraad heeft de doelgroep voor zo'n prik kleiner gemaakt, omdat COVID-19 steeds minder voorkomt. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan normaal. Het weer, er vallen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21.
1: Het Mazing Menu.

0: Entertainment.
1: Amazing menu.
0: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezeveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. De autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillside Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
0: Het Amazing Menu.

Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio, waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Een bij toeval ontdekte goudader in een dorpje in Kenia heeft 10.000 mensen naar die plek gelokt. Ze hopen daar een goudklomp te vinden in de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Schijven voor bedrijven.
0: RTV 4.
6: De hele zomer lang

0: Overtime, mensen. Het is maar even dat je het weet natuurlijk, hè. De New Wave Band was het uit Engeland, hè. Die 2006, eind 2006, officieel aangaven van... Hey, we gaan ermee stoppen! Ja. Goedemiddag, je radio zingt met Gert-Jan Hoekman. Oprecht een hele goede middag. Welkom bij RTV 4 met schijven voor bedrijven tot aan 4 uur. Zo net geluisterd naar XTC. Lekker plaatje, hè? Census Working Overtime. Ja, hoe bedenk je het, hè? Hey, misschien geldt dat ook voor jou, wie weet het. Ik zou zeggen, gewoon lekker bijblijven tot aan 4 uur. Want we hebben leuke items, onder andere met zometeen kwart over. Dan hebben we de topopknaller. Het kan zo zijn uit de jaren 70 of de jaren 80, mensen. Dus even dat je weet, gewoon lekker bijblijven. En we hebben natuurlijk weer om kwart voor drie de schijven voor bedrijven plaat. Een beetje uptempo plaatje, die krijg je dan te horen. En het tweede uur beginnen we altijd, 3:10 dan. Met de foto 4. De foto 4 op RTV 4, mensen. Jawel. En kwart voor 4. De plaat is er wel met Bart Verleeuwen. Bart Verleeuwen schuift aan. Gaat een leuk verhaal vertellen. En in dat verhaal steekt weer een hele mooie plaat, mensen. Dus dat allemaal kwart voor 4. Even lekker raden welke plaat er nou precies gaat. Nou, je luistert via de 107.2, de 106.3 en de 105.9 in de FM. Waarom, mensen? Het is even dat je het weet. Gewoon lekker blijven luisteren. Draai ik voor jou even Gary Marr en Oh, Pretty Woman.
1: Dit is jouw zomer.
2: Jouw zomer.
0: Schrijf in

0: helaas niet meer onder ons. Gary Moore. Oh. Op 58-jarige leeftijd onverwachts overleden in een verblijf in Spanje. Hij zou later dat jaar in 2011 nog een optreden doen in het Amersfoortse Highland Festival. Jammer, hè? Wat een goede gitarist, mensen.
1: Het is tijd voor een topopknaller.
0: Laten we dat maar doen.
1: In schijven voor bedrijven.
0: Topopknallers uit de jaren 70 en jaren 80. En je weet, zulke plaatjes mogen jullie gewoon aanvragen. Dus je mag het gewoon insturen op gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Dus gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan vind ik het wel. En deze heb ik ook gevonden. Ons hartelijke dank trouwens weer voor die inzetting van deze fantastische topopknaller natuurlijk, hè. Het zijn leuke platen uit de jaren 70, hoor. En er zijn vast mensen die uit de jaren 70 en jaren 80 hun favoriete jaren waren, zeg maar. Maar dan ben ik in ieder geval laten uitgenodigd om kwart over sowieso te lekker te blijven luisteren naar dit radioprogramma. Want we draaien ze dan speciaal ook voor jou weg, absoluut. Nou, ik ga even degene die deze plaat heeft ingestuurd onze hartelijke dank even toezeggen. Ja hoor. Het is een heel mooie geworden van Mutt en Rocket uit 1974.
1: Dit is de topopknaller van deze week.
2: Now this here's the story of Abigail Rocket.

Net als een Britse band, hè, met name in de jaren 80 en begin jaren 90, een aantal grote hits scoorde. Met onder andere Mama en Land of Confusion. Of zelfs

Het lijkt het amazing menu wel. Wat we altijd tussen 12 en 2 hebben hier op dit radiostation. Dus lekker meebleren op deze muziek van Mingo Jerry. Alright, alright, alright. Het was een groot hit in de jaren 70, hè. Ah, die geniet er nog steeds van, hoor. Absoluut. Jij toch ook aan de andere kant van de radio. En hiervoor hadden we de Whispers trouwens nog uit 1980 met And the Beat Goes On. Ken je deze nog? George Michael en Queen. Somebody to Love. Live versie uit 1993.

Een van de mooiste rockgroepen waren alle tijden mensen. In ieder geval van de jaren 80 sowieso en van de jaren 90 hoor. Dat is mij in ieder geval wel bijgebleven. Dus ik zou zeggen, lekker blijven luisteren. Hey, ik heb een hele leuke voor jou klaarstaan. Dit is Neil Diamond met Longfellow Serenade 1974.

0: heet eigenlijk Neil Leslie Diamond. Mooi, hè? Amerikaanse zanger en liedjeschrijver. Zijn bekendste hit was eigenlijk wel Sweet Caroline uit 1969. Hè? Hij heeft zelfs nog in een film geacteerd in de Jazz Singer uit 1980. Dus, maar deze was ook leuk. Longfellow Serenade uit 1974, mensen. Goed, we zijn weer toe aan de schijven voor bedrijvenplaat. Want we hebben een hele mooie beetje uptempo plaatje binnengekregen. En die mogen we dan ook weer even wegdraaien natuurlijk. Hè. En dan kan je voorstellen dat je nu aan het werk bent. En je krijgt jouw plaatje zomaar te horen die jij hebt ingestuurd. Je weet, zulke plaatjes mag je gewoon insturen. Voor de schijven voor bedrijvenplaat of de top of knaller. Nou, er zijn nog meer van die leuke items hier in dit programma. En dan mag je allemaal toesturen naar... Zet er dan ook even bij welke item natuurlijk. Hè? Want dat is ook wel even van groot belang natuurlijk. En dan stuur je dan allemaal even naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Nou, hey, kijk eens. We hebben een hele mooie mail gekregen. En het heet The Right Side One. Uit 1984 van What Fun.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijven plaat van deze week.

is Gerard Joling, hè, die in 1991 met een leuk hitje kwam. The Drums Are Everywhere. Ja, een lekker zomersplaatje van Gary Halliwell. Met Mi Chico Latino. En dat allemaal hier op je radio, RTV 4 Radio, mensen. En dat allemaal in schijven voor bedrijven. Hé, hey, we gaan er even uit voor het nieuws. En dergelijke, en de reclame. Straks na de klok van 3 ben ik heel graag weer bij je terug. Graag dat zo, want we hebben straks nog een heel leuk item. Onder andere de foto 4 en natuurlijk de platen, en vooral met Bart van Leeuwen. Een mooi verhaal en dat schouwt weer een hele mooie plaat.

0: zometeen meer.
1: Schijven voor bedrijven.
0: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien. Soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Schijven voor bedrijven.
5: De hele zomer lang.
6: De hele zomer lang. Met de beste hits. Voor jong en oud.
5: Schrijven voor je bedrijven.

0: Het was Peter Koelewijn, hè? Een heetje in de jaren 70. Je wordt oude papa. Ja, Peter Koelewijn, ook wel de rock'n'roll agenda uit Eindhoven genoemd, mensen. Echt hoor. Hey, we hadden even voor het nieuws nog even een hele mooie van de Nick Straker Band, hè? En A Walk in the Park.
1: Ja.
0: Goedemiddag.
1: Je radio zingt.
0: Zeker weten.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Tot vanavond, in ieder geval 4 uur. Nou ja, vanavond is natuurlijk heel ver natuurlijk, want dan zit er een Nederlander programma hier, hè. Onderweg met Kelvin Punter. En die brengt ook de nodige en de nodige nieuws, zeg maar. En dan krijg je allemaal zomaar weer te horen van hem. Dus blijf gewoon lekker hangen. In ieder geval ook straks tussen 4 en 7 natuurlijk, hè. Onderweg met Kelvin Punter. Ja hoor. Hey, we gaan eens even kijken wat we gaan doen. Zometeen hebben we natuurlijk weer de Foto 4 hier op RTV 4. En we hebben natuurlijk nog de platen, vooral met Bart Verleeuwen. We gaan even naar een bijzonder jaar. Ik zal even voor je opzoeken. Even, nou, had ik al lang moeten doen natuurlijk, hè, want ben ik toch weer goed bezig, zeg. In ieder geval een hitje uit 1990. Daar gaat het verhaal over. Dus over deze plaat. En in dit verhaal schuilt een hele mooie plaat. Ik zou zeggen, een klein beetje bekend uit de jaren 1990, zeg maar. Uit het jaar 1990. Dan moet je goed luisteren straks naar het verhaal met Bart Verleeuwen. Qua voor, hè. Dus ik zou zeggen, maak er een leuk spelletje van eventueel als je aan het werk bent met de collega's. Dan kun je dat zeker mooi even doen. Ga ik voor jou even draaien. Een hele mooie van Wing Chang en The Dance All Days.
2: Dit is jouw zomer.
3: Jouw zomer.
4: Schrijven voor bedrijven.

Mental Days. Gewoon dit geweest in 1984, hè. Ze hadden er nog een hele mooie in 1986. Everybody have fun tonight. Ah, die ken je vast wel zeker als ik het een keer draai. Het was een Londens New Wave groepie. Wat het lekker deed in de jaren 80, mensen. Dus ja. Hey, we gaan eens even kijken wat de foto 4 weer voor ons kan brengen. Want we hebben weer 4 leuke plaatjes binnengekregen. En diegene die hem heeft ingestuurd, die zei erbij van zo van... Hey, dit zijn gewoon heerlijke foute muziek, man. Zo. Ja, dat was er ongeveer. Met puntje erachter. Nou ja, goed, wat hij daar weer mee bedoelt, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, de 4 die jij hebt aangevraagd, krijg je nu te horen. Misschien ben je op het werk. Misschien ben je met vakantie. En die krijg je nu allemaal lekker te horen. Want het is er namelijk een van de Wham, Normaal, Gusto en de Weather Girls. Ik zou zeggen, gewoon er lekker bij blijven op jouw radio.

wordt wel eens de disco hit klassieker genoemd. Hè? It's Raining Man van de Weather Girls. We hadden 1983 een grote, hele grote hit mee, mensen. Echt hoor. Zo, dan waren ze weer, de foto 4. De foto 4 hier op RTV 4, mensen. Ja, hier in Schijven vol Bedrijven. Ik zal even vertellen welke plaatjes dat we nou precies hebben gedraaid. De Weather Girls zo net met It's Raining Man. En we hadden nog de Kusto met die hele mooie Let's All Chant uit 1996. Uit 1977 wel eens verstaan. Kwam normaal met de Daldeeën. En uit 1997 kwam Everything She Wants van Wham. En dan waren ze weer voor jou hier op de radio, de foto 4. Stuur ze maar gewoon in op gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. En dan draaien wij ze heel snel. Ja hoor! Even de Nederlandstalige van Maud en McNeil. Ach, de oudere jeugd onder ons zal ze vast wel kennen. Ik zie je ster.

0: Als je net gitaarles hebt gehad, dan is dit volgens mij de eerste les om gitaar te leren spelen, volgens mij. Guns N' Roses, yeah! Uit 1995 deze fantastische Sympathy for the Devil, mensen. Terwijl Sympathy, hè? Zo moet je eigenlijk zeggen. Heerlijk, man. Goh. Ik groei en bloei hiermee. Ik heb altijd bij de vorige omroep, zeg maar, ik ga de naam even niet meer noemen. Hebben we altijd, in ieder geval in schijven voor bedrijven, altijd Rocktober. En dat ga ik zeker ook deze oktober ook weer doen, hoor. Elke donderdag tussen 2 en 4 heerlijke rockmuziek wegdraaien. Gewoon 2 uur genieten op de donderdagmiddag tussen 2 en 4. Rocktober, dus onthouden, even zet je even in de agenda, dan vergeet je het niet. Dat zijn al die mensen die vergeten zoveel, hè. Ja, ik kan je dat natuurlijk helpen onthouden natuurlijk. Dat komt ook allemaal wel goed, hoor. Absoluut. Hey, je luistert in Ommen en Omstreken op de 106.3. Ja, en ook op DHB Plus, mensen. Het is weer even dat je het weet. En natuurlijk via de livestream, hè. Ja, hoor.
1: De vakantie?
0: Wat?
1: Klonk nog nooit zo lekker.
0: Zo.
1: Schijven voor bedrijven.

swingen. Lekker swingen, mensen. Op deze fantastische van Weeks & Company. Dat deden ze in ieder geval in 1982 wel met Rock You World. Oh, oh. En dat is altijd een feestje, hè? Als, ik zeg altijd, als ik ben geweest natuurlijk. Maar dat gaat natuurlijk ook voor jou natuurlijk, hè? Waar je ook naartoe gaat natuurlijk. Maakt er altijd een leuk feestje van, mensen. Hey, we gaan even op weg naar de laatste plaat. In ieder geval de plaat voor de plaat en zijn verhaal. Want ik zit even wat te zoeken, dus ik moet er even uitstellen. We gaan even luisteren naar Yasu. Met Situation uit 1982. Was toen ook een topper van de hit, mensen. Even lekker genieten hier op MTV 4 Radio.

0: En wie een beetje bekend is uit het jaar 1990, die maakt misschien wel kans op een felicitatie straks van mij. Nou, ik zou zeggen, Bartje, ga maar los hoor.
1: La la di da di da di da, wat voor leven.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Het is vroeg in de ochtend en ik word langzaam wakker. Ik krijg mijn slaperige ogen nauwelijks open. Een oude jas heb ik als kussen gebruikt en de kale grond dient als bed. Langzaam kruip ik omhoog. Ik heb geen idee waar ik ben en ik weet ook niet waar ik vandaan kom. Ik ben een bandiet op de vlucht, een dief in de nacht, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze zeggen wel eens dat elk kind in zonde wordt geboren. Nou, als dat waar is, ben ik rijkelijk bedeeld. Toch kan niemand mij iets verwijten. Ik heb niks gestolen en ik heb niks verkeerd gedaan. En toch zijn ze naar mij op zoek. Denk maar niet dat ze me zo gemakkelijk kunnen krijgen, hoor. Ik ben net een wild paard dat opgesloten zit in zijn stal. Eenmaal los ben ik niet meer te houden. Dus zie maar of jullie me te pakken krijgen. Ik blijf ondertussen gewoon vluchten. Soms vragen ze me wel eens of ik ooit wat wijzer zal worden. Ze hopen dat ik rustiger word naarmate de jaren gaan tellen. Ook vragen ze zich af of ik ooit de ware liefde zal vinden. Ja, wat zou ik zeggen? Laat ik eerst maar eens oud zien te worden. En wat die liefde betreft, ik heb het net een paar te veel neergeschoten zien worden om te geloven in de ware liefde. Maar als ik 's avonds in mijn bed lig, dan wil ik nog wel eens een schietgebedje doen. Niet dat ik op zoek ben naar vergeving voor mijn zonde, hoor, maar ik vraag dan soms wel om een simpele gunst. Mocht het moment komen dat ik onder de grond kom te liggen, dan wil ik wel eervol sterven. Ik wil als een echte vent aan mijn eind komen. Bijvoorbeeld door een kogel die ik met opgeheven hoofd kan trotseren.

Ik hoop dat je me hebt begraven uit het verhaal van Bart van Leeuwen. Dankjewel Bart voor het verhaal. Het was Jon Bon Jovi, hè? Met Blaze of Glory uit 1980. Hè? En mocht je het geraden hebben, dan nou, is het natuurlijk hartstikke leuk. Want dan mag ik je weer feliciteren zoals nu, mensen. Hey, dit is weer het einde, mensen, van het programma van Schrijven voor Bedrijven op RTV 4. Op de donderdag tussen 2 en 4. We gaan eruit met Ultrafox en Dancing with Tears in My Eyes. Nou, kun je nagaan. Wat een verdriet om weg te gaan, mensen. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. Heel veel plezier met de programma's die nog aan bod komen. Onder andere met onderweg met Kelvin Punter zo meteen tussen 4 en 7. En doe hem de groeten als je hem ziet. Graag tot de volgende keer dan maar weer. Op jouw radio natuurlijk hier op RTV 4. Houdoe!

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Jan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder uit Markelo. Volgens zijn vrouw wilde hij al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. De Isala-ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Het ging vrijwel altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Daarvoor geldt code geel in de noordelijke helft van het land, behalve in Flevoland. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Ook vanavond nog buien. Vannacht is het in het binnenland droog, met temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien, dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, dankjewel. Situatie dan op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A20 Groningen-Zwolle tussen afrit Assen-West en Westerbork staat 5 kilometer 15 minuten. A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West 2 kilometer 5 minuten. Dan gaan we door naar de N50 Zwolle-Emmen-Noord. Tussen Emmeloord-Zwolle trouwens, tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer 5 minuten.
5: Dit is RTV 4.
2: Onderweg met Rick.
4: Hallo, hallo. Kelvin is een weekje vrij. Je moet het met mij doen. Rick Malibaard is de naam. Met zometeen de muziek van Portugal The Man. Maar eerst de G-Guy.

Portugal the Man hoorde je hier bij NTV4. En live in the moment. En de volgende Chigals Band en Centerfolds.

Was onderweg zonder Kelvin, maar met mij, Rick Maliepaard. Hallo, hallo. Ik ben benieuwd hoe je erbij zit op dit moment. Laat het vooral even weten via een berichtje naar de studio. Dat kan via rtv4.nl. Kelvin geniet even lekker van zijn dagje vrij. Dus je moet het dus even met mij doen. Hopelijk vind je dat ook hartstikke gezellig. Ik heb sowieso lekkere muziek voor je. Ik ga je vanmiddag ook weer even helemaal bijpraten met alles wat er vandaag in den wereld is gebeurd. Zometeen praat ik je bij met nieuws van de dag. Met erin onder andere nieuws over... Meerdere mensen die naar het ziekenhuis gaan tijdens hittegolf. Nou, hoe dat precies zit, hoor je er zometeen naar Luna.

body. Only the sexy people. So all you fly mothers, get

Salt en Peppa wordt hier bij RTV 4. En Push It. En dan voor nog Luna nieuwe muziek. Schoonzoon. Zijden we even voor wat nieuws van de dag. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten 15% hoger dan een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jongere kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door hitte. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van 30 jaar geleden. De politie kwam op het spoor dankzij een DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in een woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor die bleef bewaard. Het cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA kwam overeen met het spoor uit 1993 en hij werd dinsdag opgepakt. Want sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. En de proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen is succesvol. Afgelopen jaar is er 800 keer een drone gevlogen tussen de Isale ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Dat ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen bij hard waaien, dan kon die drones niet op pad. De proef wordt nu verlengd en er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters van laboratoria.

Tom Cochrane, hey, yo, the life is a highway hier bij RTV 4. Daarvoor nog Mika en Lollipop. En zometeen gaan we weer even bellen met onze weerman Jelle. Wat gaat het weer van het komende weekend worden? Je hoort het zometeen hier bij RTV 4. Na deze van Gracie Abrams. Dit is Hit the Wall.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle, dat zeggen de autoriteiten daar. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Een man van 53 uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. Er bleef een DNA-spoor uit de zaak bewaard. Een cold case team kwam de man op het spoor door verwantschapsonderzoek. Ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar is dat 800 keer gedaan en het ging vrijwel altijd goed. Het weer, er vallen buien, soms met onweer, ook vanavond nog. Vannacht in het binnenland droog en een graad of 13. Morgen weinig verandering.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Saamwelzijn organiseert op 4 september Hunted in Lemelenveld. Jongeren vanaf 10 jaar mogen proberen dan uit handen te blijven van de hunters en voeren opdrachten uit. Het spel is van 7 tot 9 uur 's avonds aan de Wateringsweg. Meedoen kan in groepjes van 3 tot 6 personen. Het Heuveltjes Bosbad in Balkbrug sluit dit jaar eerder dan gepland. Het filter in de installatie is kapot gegaan en kan niet tijdig worden hersteld. Het zwembad blijft daarom de rest van het seizoen dicht en abonnementshouders kunnen tot eind augustus gratis gebruik maken van zwembad De Waterlelie in Zuidwolde. En de Makkingsgraaf Meulen in Ommen die gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht naar de oorspronkelijke functie. Op zaterdag 12 september wordt de molen tijdens Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jette. Zo bellen we met onze weerman Jelle, maar eerst de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Allereerst de A28, daar staat tussen Groningen en Zwolle, tussen afrit Zwolle-Zuid en Zuid-Laren 6 kilometer 5 minuten. A35, dan tussen Enschede en Almelo, tussen Hengelo-Zuid en knooppunt Azenlo 5 kilometer 8 minuten. En niet verderop nog richting Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West nog eens 2 kilometer met 7 minuten vertraging. Dan de N36 om een Almelo tussen Aandorp en Wierden staat 4 kilometer met 6 minuten vertraging. N50 en Noord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen de knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer met 7 minuten vertraging. Dus dat is ook wel fijn. Nou, het is weer zover hoor. Wij gaan weer bellen met onze weerman Jelle. Maar daarvoor staat iets niet klaar in het systeem. Dus dan moet ik even heel snel bij gaan zoeken.

0: Nee, hij laat ons nu in het klamme weer staan. In ieder geval, ik vind het aan de ene kant wel lekker buiten, want het zonnetje schijnt, maar het is nog wel klam, hè?
1: Het is wel een beetje vochtig, Rick. Ja, absoluut. Dat heeft alles te maken met al die buien van deze week. Dat heeft wat vocht gebracht.
0: Maar daarover mogen we echt niet klagen. Want, laat ik zo zeggen, we hebben een heel lange zomerse periode gehad. Dus die regen is zeer welkom.
1: Nou, absoluut. Dat zeg je perfect.
0: En hoe denk jij als weerman erover? Zijn wij inmiddels al een beetje weer terug op het niveau van een grondwaterpeil? Of valt het tegen?
1: Dat valt vies tegen. Daar zal ik zo eens even op ingaan. Daar kan ik je wel wat meer over vertellen.
0: Ik ben heel erg benieuwd.

0: Nou, ik zou zeggen steek van wal.
1: Dat ga ik doen, Rick. Met het water dat vandaag gevallen is, zitten we tot nu toe op 30 mm deze maand. Ik moet zeggen, daarvan is dan eigenlijk alles van deze week. Dus 30 is op zich heel mooi. Er valt normaal zo'n 80 mm in augustus. We zitten dus nu op 30. Dat is nog lang niet genoeg voor überhaupt deze maand. Maar het is natuurlijk wel voor het eerst een beetje regen van betekenis. Als je dan hebt over het neerslagtekort, Rick, we zaten boven de 300 mm tekort. Haal daar is 30 af, dan zit je op 270. Je zou kunnen stellen dat er nog 10 keer zoveel regen moet vallen voordat we weer helemaal terug bij nul zijn.
0: Dat is nog een best wel flink stuk dus.
1: Ja, dat is ontzettend veel. Maar dat hoeft natuurlijk niet in één maand. En dat hoeft ook niet in twee maanden. Dat kan natuurlijk ook gewoon in oktober gebeuren. Of tot oktober. Op deze manier gaat het hard. Hè? Lokaal hevige buien. Ik denk wel dat dat allemaal wat minder wordt.
0: Oké, dus dat is, laat ik zo zeggen, kijken we naar morgen. Hoe ziet het weer vanmorgen eruit?
1: Nou, we beginnen opnieuw droog. Ik denk ook wel zonschijn daarbij. Maar later op de dag, zo al vanaf een uur of 10 in de ochtend, vallen al de eerste buien. Uiteindelijk passeert zo midden op de middag een tweede buienlijn. Die houdt wel een tijdje aan. Niet zulke heftige buien als vandaag. Ik verwacht ook niet zoveel onweer ertussen. Maar ja, wel buien dus. En daarbij een graad of 19.
0: Oh, dat is op zich prima toch? En de zaterdag?
1: Absoluut.
0: Het begin van het weekend?
1: Zaterdag. Ja, wordt het eigenlijk allemaal wat rustiger al. De nacht is weer droog eigenlijk. Zaterdagochtend zou er een bui kunnen vallen. Ik moet zeggen, 's middags opnieuw wat meer buien. Maar niet zo zwaar meer, nog minder zwaar zelfs dan de vrijdag. Het is een beetje buiig. Maar vanaf de namiddag klaart het op, komt de zon er steeds vaker bij en dan wordt het ook weer droog.
0: Oh,
1: dus ja, even die weerradar volgen. Maar geen slecht weer hoor.
0: Nee, precies, daarom. En dan het einde van het weekend, de zondag, hoe gaat die eruit zien?
1: Nou, dat wordt dan wel de beste dag, hè, waar het zaterdag opnieuw trouwens zo'n 19 graden is. Net zoals vrijdag verwacht ik zondag ook zo'n 19 graden. Zonwolken en nou ja, ik denk ook een bui, maar dat is er dan echt één. En daarna is het gewoon lekker droog. En dus met geregeld zonneschijn best prima weer eigenlijk.
0: Oh, lekker, lekker. Dat is op zich goed. En dan de nieuwe werkweek, hoe gaat die beginnen en verlopen?
1: De nieuwe werkweek, ik verwacht eigenlijk weer wat warmer weer. Temperaturen liggen nou ja, rond normaal. En normaal is zo'n 21 à 22 graden in deze tijd van het jaar. Dit weekend zitten we daar dus net iets onder. Maar dat gaat veranderen, Rick. Want de wind die draait maandag eigenlijk weer richting het zuiden. Dat betekent meer droog weer. Maandag en dinsdag verlopen droog. Maandag 22 graden. Dinsdag misschien zelfs al 24 of 25 graden. Woensdag loopt die temperatuur alleen maar verder op. Er is geregeld zon bij aanwezig. Woensdag zo'n 26 graden. Uittoe piekt de temperatuur met misschien wel zo'n 27 graden.
0: Dus er komt wel weer een zonnig weekje aan.
1: Ja, eigenlijk wel. Zonnig en warm. Ja, later in de week dus ook buien. Want en na die donderdag wordt die warmte toch echt wel door buiige regen met onweer weggejaagd. En dan is het vrijdag, zaterdag en zondag met 22 graden niet koud. Wel koeler. En vallen er op al die dagen naast zonneschijn ook een paar stevige regen- of onweersbuien.
0: Dus als je in ieder geval voor komend weekend en zeker ook eind volgende week moet je even de weer en radar in de gaten houden.
1: Ja, absoluut. Maar tussendoor een midweekje zomer, zou ik zeggen.
0: Kijk, dat zou ik zeker doen. Dus als je er nog op uit kan, ga er zeker van genieten.
1: Absoluut, Rick.
0: Hey, Jelle, heb je nog een leuke weerspreuk om mee af te sluiten?
1: Ja, zeker. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Vliegt de vleermuis 's avonds rond, dan blijft het weer nog lang gezond.
0: Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb wel de zwaluw gezien. Dat houdt vaak, als de zwaluwen laag vliegen, dan weet ik dat er vaak regenopkomst is. Maar de vleermuis heb ik nog niet gezien.
1: Nou, laten we hopen dat hij komt. Dan heb je een beetje mooi weer in je vakantie.
0: Dat hoop ik ook. Ik ga in ieder geval een goede eerste week tegemoet. Dus dat is wel fijn.
1: Zo is dat, Rick. Geniet ervan.
0: Dankjewel, Jelle. En tot over een paar weken dan weer.
1: Hey, tot dan.
0: Hoi, hoi. Rick Maliepaard. RTV 4.

0: is van mij.
1: Doe maar, en sinds een dag of twee hoorde je hier bij RTW4.
2: De lekkere track.
1: Ik ben heel erg benieuwd welke lekkere track jij graag wil horen. Welke plaats kan je even gebruiken op deze donderdag, net voordat je zometeen aan het avondeten bezig gaat? Want ik heb ook wel lekkere track en goede muziek. Laat het vooral weten, dat kan via rtv4.nl/app. Dan komt het hier binnen. En wie weet draai ik hem zometeen hier wel vol naar Toto en Pamela. En eerst Catch Eye, de nieuwe, die heet Animal.

0: Pamela. Toto hoorde je hier bij NTV 4.
1: De lekkere track.
0: Ik was heel erg benieuwd welke plaat ik voor jou kan draaien. En Arjen die luistert ook mee, die stuurde een berichtje met... Hoi Rick, druk bezig in de werkbus op te ruimen na een lange werkdag. Reeds alweer op zijn juiste plek. En dan zo lekker door naar huis. De radio staat lekker aan op RTL4. En mag ik 10cc als lekkere track horen met de Wall Street Shuffle?
1: De lekkere track.
0: Nou, bij deze voor je geregeld hoor.

0: 4.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. De A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost 3 kilometer 10 minuten. N35 andere kant op tussen Zwolle en Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierde-West 3 kilometer 5 minuten. En dan de N50 Emloot-Zwolle tussen Ens en Knopend Hatsenbroek zet 8 kilometer met 15 minuten. Flitsen zijn er nog gemeld op de N35 bij Heino bij 12.0. Dan nog bij de N36 bij Stegeren staat ze te witsen bij 33.5.
5: Dit is RTV 4.
2: Onderweg met Rick.
4: Ik heb zometeen lekker muziek voor je. Santana komt eraan met The Game of Love. En ook de Jonas Brothers zijn onderweg naar de Trish Ullman. Dit is

0: de Jonas Brothers bij RTV 4 en je hoorde Only Human. Een hele goede middag.
1: Toet toet, boy boy, Kelvin en Punter. Punter en Kelvin, onderweg.
0: En dus onderweg met Kelvin, zonder Kelvin, maar met mij, Rick Maliepaard. Goedemiddag, hallo, hallo. Hey, ga je zometeen weer mee op reis naar onze zuidenburen? Want we gaan zometeen weer een lekkere Vlaamse plaat draaien. Ik heb er alweer zin in. En ben je inmiddels alweer terug van vakantie, bijvoorbeeld uit België? En wil je je herinneringen graag vastleggen in een fotoboek? Nou, Digipunt in de bibliotheek in Bergentheim houdt op 17 september een gratis workshop fotoboek maken. De deelnemers leren daar stap voor stap een digitaal fotoalbum te samenstellen en te vormgeven. Een eigen laptop met foto's is wel even nodig. En de workshop duurt van 10 tot 12 uur. Je hoeft er wel geen lid te zijn van de bibliotheek. Dat is toch wel weer makkelijk. Ik vind het altijd wel leuk hoor, zo'n fotoboek. Als je zo op een verjaardag zit en je wilt er graag eventjes een boek erbij pakken, fysiek erbij pakken met foto's, ja, dat is toch wel hartstikke vet. Je luistert naar NTV4 onderweg met Rick. Zometeen Charlie Puth onderweg met Reply to This. Maar eerst Santana. Dit is The Game of Love.

0: Charlie Poet, and you're the reply to this.
1: FTVV.
2: Onderweg met Kelvin.
0: In Nederland en België zou het de bedoeling zijn geweest dat de single pas in oktober uit zou komen. Oktober 2010. Maar een paar dagen na de release in Australië, eind juli, werd de plaat al snel opgepakt door Nederlandse radiozenders. Maar goed, de plaat was natuurlijk nog niet uit. Dus de platenmaatschappij had gesommeerd de plaat te stoppen met draaien en te wachten tot oktober. Maar ja, iedereen ging natuurlijk gewoon door. Wat uiteindelijk resulteerde dat hij in de hitlijsten kwam. En de plaat al snel naar nummer 1 klom voordat hij officieel uitgebracht was. Ik heb het over de Vlaams-Australische zanger Gotye. Samen met Kimbra is it Somebody That I Used To Know.

Train en Bulletproof Picasso hoorde je hier bij RTV 4. Zometeen heb ik hier de Clash nog voor je met Should I Stay or Should I Go? En ook de headlines en het streeknieuws is voor je onderweg naar deze van Gil.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Rotterdam zijn 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. En dat gebeurde nadat een kennis geen contact met hem kon krijgen en de politie waarschuwde. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld, maar hij heeft zijn straf al in voorarrest uitgezeten. Zijn daad hing samen met veel andere aanslagen op Joodse en Amerikaanse doelen in en rond Amsterdam. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. En als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Het weer, tussen de buien door schijnt af en toe de zon. En het is ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is de streeknieuws uit het Vechtdal. Saamwelzijn organiseert op 4 september Hunted in Leemlerveld. Jongeren vanaf 10 jaar kunnen dan proberen uit de handen van de hunters te blijven en voeren opdrachten uit. Het spel duurt van 7 uur tot 9 uur rond de Wateringsweg. En meedoen kan in groepjes van 3 tot 6 personen. En het Heuvelsjes Bosbad in Balkbrug sluit eerder dan gepland. Een filter in de installatie is kapot gegaan en kan niet tijdig worden hersteld. De zwembad is daarom de rest van het seizoen dicht. En abonnementshouders kunnen nog tot eind augustus gratis zwemmen bij zwembad De Waterlelie in Zuidwolde. En de Makkinga's Meulen in Ommen die gaat weer hout zagen. Die historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht in zijn oorspronkelijke functie. Vanaf zaterdag 12 september wordt de molen dan opengesteld tijdens Open Monumentendag en de officieel geopend door burgemeester Jetten. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet 6 km 5 minuten. N35 Zwolle-Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierdewest 4 km 13 minuten. En de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Ens en Knooppunt Hattemerbroek 10 km 18 minuten. Flitsers zijn nog gemeld op de N36. Bij Stegeren staan ze te flitsen bij 33,6.
1: Rick Maliepaard. RTV 4.

Chris Cross Amsterdam, Tino Martin en Emma Heesers. Jorden, loop niet weg. Het is RTV 4 dat je daar luistert. En fijn dat je voor RTV 4 hebt gekozen vanmiddag. En zometeen heb ik hier een reportage voor je klaarstaan van onze verslaggever William. Die was namelijk afgelopen weekend in Delemsvaart. Daar werd namelijk tijdens het festival Feel the Rhythm BMX wedstrijden gehouden. En hoe dat precies zit, je hoort het zometeen bij RTV 4. Naar Direct, Won't Fall, maar eerst deze van Raccoon. Dit is Heyo Jip bij Onderweg met

0: Direct en Wonderful hoorde je hier bij RTV 4. Onderweg met Kelvin is fijn luistert. En aan de Woudbloemweg in Dedensvaart draaide het afgelopen weekend alles om snelheid, spektakel en BMX. Daar is namelijk de derde editie van BMX Straight Ribbon op de planning. En onze verslaggever William die nam een kijkje bij dit spectaculaire evenement en sprak met een van de organisatoren, Mitchell Schotman.
1: We zijn hier in Dedensvaart op het Field Ridden Festival. We zijn in 2024 begonnen met dit festival. Dus eigenlijk overdag is er een BMX-wedstrijd. We hebben over allemaal verschillende landen. Dit jaar hebben we 6 verschillende landen. Frankrijk, we hebben België, we hebben Denemarken, we hebben Zwitserland hebben we nog. Het eerste jaar hebben we er 12 gehad zelfs. Alleen dan zaten we net na de Olympische Spelen, dus er waren heel veel BMX'ers die wouden komen fietsen. Overdag is er gewoon een sportwedstrijd, allemaal activiteiten hier, ook voor de kids en dat soort dingen. Ook voor dit jaar, voor het eerst hebben wij een oldschool race. En ja, eigenlijk in de avond is er dus gewoon een feest in de tent. Waar ook voor de buurt en voor Dedensvaart. Het feest over 2 dagen gisteren was er een disco bingo show. Was gewoon in de tent en was er een open training. Vandaag is dus de BMX wedstrijd en is er weer een feest. Dus over 2 dagen. Vandaag is er een wedstrijd en gisteren is er gewoon feest in de tent en vrouwen.
2: Aantal deelnemers ongeveer?
1: De deelnemers zitten nu op ongeveer 160 deelnemers. Wij lopen al heel lang met dit idee rond. Ik denk dat Justin en ik al sinds 2020 met het idee rondlopen. Maar ja, een idee moet je een keer tot werkelijkheid zien te creëren. En dat is gelukt sinds 2024. Het is een beetje vanuit de motocross in Amerika hebben ze dan ook een motocrossbaan. 1 tegen 1, 1 kilometer lang. En er wordt heel vaak geroepen, dat moeten we ook organiseren in de BMX. Ja, ga maar eens mensen vinden die het organiseren. Nou, dat zijn wij, Justin en ik. Wij doen het nu voor het 3e jaar, dus dat is superleuk. 2024 was dus de eerste editie, was allemaal nieuw. En heel veel mensen kwamen ook. Wat is dit eigenlijk allemaal?
2: Onzeker, neem ik aan.
1: Ja, zeker onzeker, want ja, je begint ergens aan. Waar begin je eigenlijk aan? Je hebt een wit papiertje voor je, dat klat je helemaal vol. En ja, dat is het eigenlijk. Het eerste jaar hebben we een flinke stormschade gehad, dus we zijn voor alles voorbereid. Ja, en toen dachten wij het 2e jaar, we gaan er vol tegenin, we gaan nog meer erbij doen. Ja, dat is iets minder uitgepakt en nu hebben we dit weer neer kunnen zetten. We willen gewoon doorgaan, het is superleuk om te doen. Dus zeker.
2: Hoeveel vrijwilligers zijn hier trouwens bij betrokken?
1: Ja, dat is ook een hele goeie, dat is ook een hele organisatie natuurlijk. Dat is ook waar we eerst aan begonnen. Hey, je vraagt een paar vrienden, maar ja, het gaat verder dan dat. Je telt eigenlijk, als u bijvoorbeeld 8 keer komt helpen, dan bent u 8 keer een vrijwilliger. En over de hele week, we zijn vorige week zaterdag begonnen. En we zijn volgende week maandag of dinsdag zijn we klaar met afbouwen. Over de hele week praat je over ongeveer 300 vrijwilligers wel. En vandaag zitten wij ongeveer rond de 130 vrijwilligers. Maar het is natuurlijk een dag, het begint om 12 uur. Of om 1 uur gaat het terrein open tot 1 uur s'nachts. Ja, dan moet je natuurlijk even een paar keer een ploeg even afwisselen. Dus er zijn her en der genoeg mensen, maar ook daar hebben we weer mensen op staan. Dus dat is superleuk om te organiseren allemaal. Het is natuurlijk geslaagd als je ten eerste een goede wedstrijd ziet. Waar de mensen blij zijn. Iedereen zie je gewoon lachend en eten bestellen, dat soort dingen. Druk is in de tent, dat alles goed gevuld is. Ja, dan ben ik een super blije man, dat zeker. En dat het gewoon alles vlekken.

of Me hoorde je hier bij RTV 4. Een hele goede middag. Het is onderweg met Kelvin, dus zonder Kelvin vandaag, maar met mij, Rick Maliepaard. Ik heb zometeen hier een nieuws voor je van 6 uur. En zometeen over een goed half uurtje gaan we lekker de heupjes losgooien met Onderweg met Kelvin, dance half uurtje. Ik heb nog eentje voor je, deze van de Dire Straits. Dit is

0: Zometeen meer.
1: Onderweg met Rick.
0: RTV 4.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. Die periode werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Frieske Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Rick.
5: Yes, yes, een hele goede avond. Onderweg met Rick zonder Kelvin dus vandaag. Met muziek van Alvaro Soler. Loka hoor je zometeen naar NXS en New Sensation. RTV 4.

En Loka hoor je bij RTV 4. Leuk dat je luistert. RTV 4 onderweg met Kelvin. Dus wij luistert zonder Kelvin vandaag. Mijn naam is Rick. Tot en met 7 uur ben ik gezellig bij je. En zometeen gaan we weer even lekker de heupjes losgooien. In het onderweg met Kelvin dance half uurtje. Dat zometeen naar Aerosmith. Maar eerst deze van Niall Horan. Dit is Dinner Party.

Aerosmith hoorde je bij RTV 4 en Crazy. Een hele goede avond onderweg met Kelvin is waar je luistert. Hier bij RTV 4 draait natuurlijk heel veel lekkere muziek. Maar live muziek is natuurlijk ook hartstikke vet. Zo organiseert de Gashouder Podium in Dedemsvaart op 5 september het nieuwe seizoen. En dat doen ze met niemand minder dan $5 Shake, de Utrechtse band. Maar het stevige bluesmuziek met invloeden van soul en rock. Fantastisch. En ze wonnen eerder daarom ook al, omdat het zo vet is, de Dutch Blues Challenge. Ze staan bekend om energieke shows en er zijn nog kaarten beschikbaar. Dus mocht je er nog heen willen, ik zou zeggen, het is vast de moeite waard in de Gashouder in Dedemsvaart.

Natalie Cole en This Will Be. Bij RTV 4 onderweg met Kelvin zonder Kelvin, met mij Rick Maliepaard. En iedere maandag tot met vrijdag kan je tussen 12 en 2 hier bij RTV 4 luisteren naar het RTV 4 Amazing Menu. Alleen maar toffe meezingers. En omdat ja, eigenlijk ik wel heel erg vet vind dat je lekker kan meezingen. Of als een klein voorproefje, een plaat die je misschien morgen wel in het Amazing Menu gaat horen. Ik heb het over Carly Rae Jepsen. Dit is Call Me Maybe bij RTV 4.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Het zou eigenlijk dit jaar nog dichtgaan, maar volgens het COA zijn er te weinig andere plekken om mensen op te vangen. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens booreiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. Na de zonsverduistering van vorige week hebben oogartsen bij 18 mensen schade aan het netvlies geconstateerd. De meerderheid van de 5 kinderen en 13 volwassenen heeft milde klachten. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Saamwelzijn organiseert op 4 september Hunted in Lemelenveld. Jongeren vanaf 10 jaar proberen dan uit handen van de hunters te blijven en voeren opdrachten uit. Het spel duurt van 7 tot 9 uur rond de Wateringsweg in Lemelenveld en meedoen kan in groepjes van 3 tot 6 personen. Het Heuveltjes Bosbad in Bouwbrug sluit eerder dan gepland. Een filter in de installatie is kapot gegaan en kan niet tijdig worden hersteld. Het zwembad is daarom de rest van het seizoen dicht en abonnementshouders kunnen tot eind augustus gratis zwemmen in zwembad De Waterlady in Zuidwolde. En de Makkinga's Meulen in Ommen die gaat weer hout zagen. De historische zaagmolen is gerestaureerd en teruggebracht in de oorspronkelijke functie. Op zaterdag 12 september wordt de molen tijdens Open Monumentendag officieel geopend door burgemeester Jette. En we gaan een feestje bouwen. Tijd voor het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. De donderdag.

Wij gaan weer even lekkere beukers draaien. Dat doet iedere donderdag Kelvin ook hier. Rond half zeven gaan wij lekkere beukers draaien, lekkere rammers. En kan ik iets voor je betekenen, een lekkere rammer voor je draaien? Stuur het vooral even door. Dat kan via rtv4.nl/app. Dan komt hij hier binnen en wie weet draai ik hem wel. Of Kelvin misschien wel volgende week in het onderweg met Kelvin Dance half uurtje. Wat heb je nodig? rtv4.nl/app. Laten we beginnen met een lekkere klassieker van London Beats. In de Klaas remix is het I Have Been Thinking About.

Meteorite 9 Motive hoorde je hier bij RTV 4. Wat ben je aan het doen? Laat het vooral weten. Welke klus moet jij nog even gedaan hebben in dit onderweg met Calvin Dance half uurtje? Laat het vooral weten. RTV4.nl. Hoor je Desha nu?

Sick Individuals, Better With You, hoorde je bij RTV 4. Onderweg met Kelvin Dance, half uurtjes fijn, daar luistert alleen maar klappers. En Daan, die luistert ook lekker mee, die staat nog even in de keuken. Die is de aardappels op het vuur, groente aan het snijden, ondertussen lekker RTV 4 aan. Goed bezig, Daan. En Meloes is druk bezig met de paardenstal aan het uitmesten. Niet de leukste douche van de dag, maar moet wel gebeuren. Met radio aan is het prima te doen. Die luistert naar RTV 4, Dance half uurtje met Helmen nu. Dit is

Taylor Swift en The Buds Remix. You're the Upper Light hier bij RTV 4. Komt langzaam aan einde aan deze editie van Onderweg met Calvin en ook het dancehalfuurtje. Ik wens je in ieder geval goed.

0: Plus en online.
1: RTP 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
3: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
2: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor. Van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar de omstandigheden die leiden tot die fout. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. De politie heeft 3 mensen opgepakt vanwege de vondst van een dode man in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man en 2 vrouwen. Het slachtoffer was een man van 38 jaar. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden. Een bekende had alarm geslagen omdat hij geen contact met de man kon krijgen. Aan de Universiteit van Amsterdam is een computermodel ontwikkeld dat kan voorspellen wie een probleemgokker wordt. Casino's kunnen het model gebruiken om gokverslavingen te voorkomen. Datawetenschapper Charles Delot legt uit wat de risicofactoren zijn.
5: Wij zien gewoon dat vaak 's nachts inzetten of veel meer inzetten over tijd, dat bijvoorbeeld wel indicatoren zijn voor mogelijk problematisch gokgedrag.
4: Casino's kunnen dit computermodel gratis gebruiken via de kansspelautoriteit. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoon had misbruikt. Hij lokte de buurman vorig jaar juli naar zijn huis en heeft hem toen tot bloedens toe geschopt en geslagen. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Toen de man zijn celstraf hoorde, werd er geroepen en geschreeuwd in de rechtbank. En ook buiten kwamen mensen hun steun betuigen. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: De avondshow.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het centrum van Almere blijft het samenscholingsverbod nog ruim een jaar van kracht. Het verbod werd ingesteld vanwege drugshandel, vechtpartijen en intimidatie van voorbijgangers. Vooral door groepen jongeren. Burgemeester Van der Loo van Almere zegt dat het samenscholingsverbod effectief is. Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC in Balk ging 10 jaar geleden open voor een periode van 5 jaar. En dat werd daarna een paar keer verlengd. In oktober van dit jaar zou het AZC definitief dichtgaan. Maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fouten hebben geleid. En daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet echt af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Een rechtbank in Namen in België heeft een man veroordeeld tot 17 jaar cel voor poging tot moord op zijn buurman. De man was ervan overtuigd dat de buurman zijn stiefzoontje had misbruikt. Hij mishandelde de buurman tot hij bijna dood was. De zaak maakt veel los in Wallonië. Veel mensen staan achter de dader. Deze vrouw vindt 17 jaar cel bijvoorbeeld een veel te hoge straf.
5: Voilà, une peine minimale. Vraiment une réduction de peine. Mais 17 ans, c'est lamentable.
4: Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis en kan niet praten of zelfstandig eten. Het weer, vanavond nog wat buien, in het noorden met kans op onweer. Vannacht alleen nog aan de kust wat neerslag. Morgen opnieuw geregeld buien met lokaal onweer. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
4: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
3: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Frieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Frieske Marren reageert.
5: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
3: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
2: De avond van RTV 4.

0: smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529-43-1207.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

0: EGP.
1: 1G ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. Daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegdekschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegdekschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minima vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd.

0: Het handig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.